Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polar Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij

Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. xAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Luis Guerra. Dat is natuurlijk ook een artiest die vaak hier geweest is op het Curaçao North Sea Jazz. Maar eventjes naar vanavond. Tegenover me zit Gijs. Hoi.
1: Ja, een hele goede avond. Ja.
0: We zijn momenteel bijna aan het afronden, of misschien heeft hij al afgerond. In de Cilia-zaal staat Aldi Meola en Avro Frenti Tres. John Batiste, die is begonnen. Het is 8 minuten over 8.
1: Ja, we hebben onze razende reporter erop afgestuurd.
0: Mijn op manshanden. Ja. Nee, hij staat hier nog.
1: Mijnert, je moet gaan lopen. Nee.
0: Op. Op naar John Batiste.
1: Naar
0: John Batiste, jij.
1: Ja, hij gaat er nu echt reddend vandoor.
0: Hey, en later Branford Marsalis en Diana Reeves die brengen een tribute to John Coltrane. Stephen Marley, de achtste zoon van Bob Marley, gaan we het ook nog even over hebben. En dan, ik denk wel, de grote publiekstrekker van deze avond.
1: Dat is de headliner.
0: Balvin.
1: Ja,
0: om pak een beet, half 11 staat hier ingeprogrammeerd. Zal waarschijnlijk iets later worden. Ben jij fan?
1: Ja, enorm. Ik zeg al wekenlang dat ik dat echt een artiest vind waar ik enorm naar uitkijk. Het grappige is, ik spreek geen eens de Spaans, maar zelfs desondanks luister ik echt veel zijn muziek. Ik denk dat dat al genoeg zegt over wat voor kaliber artiest we het hier over hebben.
0: En hij heeft oneindig, je ziet dat natuurlijk vaker in de laatste tijd met muzikanten, oneindig veel samenwerking.
1: Ja,
0: ook.
1: Bizar, maar dat is, vind ik persoonlijk juist zo mooi, omdat hij echt, mensen kunnen een soort van en gebruiknamen van zijn naam, of gebruik maken van zijn naam. Dus hij zorgt ervoor dat andere artiesten ook echt een enorme boost krijgen. Ik denk dat het ook gewoon iets is van, ik heb een bepaald niveau bereikt waarbij ik gewoon zodanig groot ben geworden met mijn eigen muziek, dat ik het alleen maar mooi vind om dat met anderen te kunnen delen.
0: En dat deed hij onder meer met Willie William en met iemand die eigenlijk ook geen introductie verder nodig heeft, Beyoncé, met Mie.
1: Ja, het gaat nergens over.
2: Are y'all ready, Coachella? I wanna see everybody from the front to the back. Put your hand up. Singing.

0: Dit keer nog de samenwerking met Nicky Jam. Vanavond staat hij hier op het podium om pak en beet 11:15. Is de laatste bekende tijd. En we zijn benieuwd of hij dan inderdaad begint. Je hebt natuurlijk sommige artiesten die laten wat langer op zich wachten. Maar misschien is hij wel iemand die gewoon exact op tijd begint.
1: Ja, je weet maar nooit. Dat had ik misschien eigenlijk ook wel met stiekem een beetje met Jean-Paul verwacht. Maar die was ook echt op de seconde ongeveer begonnen. Dus dat is ook verrassend goed.
0: Een van de andere grote, maar vooral Caribische publiekstrekkers is de band die om middernacht, ik vind ze wat laat geprogrammeerd, maar daar zal een reden voor zijn. Rond middernacht begint Karsaf.
1: En, ja, zeg dat.
0: Die bestaat sinds 1979. En zij spelen niet alleen zoek, ze zijn gewoon de grondleggers. Ze zijn de uitvinders van de zoek.
1: Zij zijn zoek. Ja, letterlijk.
0: En we hebben ze gevonden.
1: Ja, ze waren zoek en ze maken zoek. Nee, klopt. Ik ben ook echt enorm benieuwd. Je zou ook inderdaad niet zo snel zeggen van, hè, dat is dan een artiest die op een Noordzee jazz verwacht. Qua jazz is dat natuurlijk niet een echt goede combi.
0: Nee, maar dat is met Toto natuurlijk ook.
1: Precies, dat is eigenlijk met de rest ook niet. Maar ik denk wel dat er echt vanavond samen met ook J Balvin, dat daar echt, daar gaan de losse heupjes gevonden worden, denk ik.
0: Ja, en wij gaan hier op de radio onze samenwerking tussen Dolphin FM en Paradise FM. We gaan door tot 2:00 vannacht. En zij gaan door tot 2:30 vannacht.
1: Ja, dat wordt latertje. Ik denk dat het voor hun ook even wennen zal zijn.
0: Heel veel gedraaid wordt natuurlijk Zoek la selse medicament nouni. Zoek is het medicijn voor mij. Maar ik dacht, ik draai eens een andere. Ik draai O Madiana, Kassaf.

0: Mars met Finesse. En ik zit hier samen met Gijs. En Gijs, ik ga eerlijk tegen je zijn. Ik was totaal vergeten, maar ik ben ook niet bij de editie geweest in 2014. Ik was totaal vergeten dat Bruno Mars hier was geweest.
1: Nee, ja, ik zat in dat gisteren ook, toen ik zelf achter de knoppen zat, zo door de playlist te kijken. We hebben natuurlijk een heel groot bestand met alle artiesten die hier ooit hebben gestaan. En daar hebben we een mooie selectie van tracks van gemaakt. En ik zat zo te scrollen en ik dacht, hè? En dan heb ik eigenlijk met veel, ja, sowieso, want ik ben natuurlijk nog niet extreem lang op het eiland. Ik woon er nu ongeveer 2 jaar, dus het grappige is ook dat ik ook allemaal artiesten voorbij zag komen. Eentje wat me echt positief verraste was bijvoorbeeld Prince. Ja,
0: dat optreden, ik ga zo dadelijk een stuk van Prince draaien. Laten we het daar zo dadelijk over hebben. Ja, dat was echt legendarisch. Ik ben zo blij dat ik daarbij geweest ben.
1: Nou, ik ben enorm jaloers, daar wilde ik zo graag bij zijn. Maar goed, hè, ik was natuurlijk de afgelopen 2 dagen wel aanwezig. En waar ik gisteren wel bij ben geweest, en ik kan je vertellen, dat was ook echt legendarisch. Was dus Toto.
0: Ja.
1: En het mooie was, ik sprak dus...
0: Ben jij van nature een Toto-fan of ben je dat door de radio geworden?
1: Ik ben niet echt een Toto-fan, zou ik zeggen. Maar ik heb gelukkig redelijk goede muziekopvoeding gehad thuis. Dus Toto kende ik zeker. Maar het mooie was, ik heb vanmiddag toevallig nog een van de programmeurs gesproken van het Curaçao Nortje Jazz. En hij vertelde me dus, en dat vond ik enorm leuk om te zien, dat zij ook, want zij, natuurlijk, ze bespreken wel wat zij ongeveer gaan doen. Maar artiesten baseren hun show natuurlijk ook grotendeels op waar ze staan. En het leuke is...
0: En de feeling.
1: Precies, dus zij vertelde dus dat Toto is natuurlijk, zoals we net al zeiden, niet echt een band die je zomaar op een jazzfestival zou verwachten.
0: Nee.
1: Maar daar hebben ze dus wel heel hun show op aangepast. Dus veel meer solo's van bijvoorbeeld de drummer, de gitarist. En toch een wat selectie in wat rustigere en wat muzikalere tracks. En ja, dat was gisteren ook wel te merken, want die solos die voorbij kwamen. Ja, ik heb gisteren bijvoorbeeld die drummer, heb ik gewoon 6 minuten achter elkaar, achter dat drumstel, als een gek op dat ding zien rammen. Ja, dat was echt fantastisch.
0: Hey, en je had ook één wel echt favoriet nummer gisteravond.
1: Ja, gisteren, ja, je zou verwachten dat dat Afrika was, maar ik kan je vertellen, bij Hold the Line ging iedereen helemaal los.

0: het opmerkelijke is, we hadden het net over Prince. Hij was natuurlijk een legendarisch optreden. Zaterdag 31 augustus 2013. Ja, dat heb ik opgezocht. Dat wist ik niet meer uit mijn hoofd, hoor. Hij trad op, maar hij was totaal onverwacht dat hij optrad. Oh. Want wie zou optreden? Usher. En die zei vanwege persoonlijke omstandigheden af. Hij was een last minute, een sensationele verrassing als vervanger.
1: Dat noem je pas eens zo, dat zou je maar overkomen.
0: En hij had eigenlijk nog nooit in de Caribische regio opgetreden. Het was echt een zeldzame en exclusieve kans dat His Purple Highness live in die regio zou optreden. Toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, nee, dat wil ik niet missen. Kaart gekocht en... Prince had ook wel de naam dat als hij er geen zin in had, dan had hij er geen zin in. Dan deed hij een paar nummers en dan was hij weg.
1: Oké, dat was niet het geval.
0: Nee, het was legendarisch. Hij had er zin in. Hij bleef terugkomen. Een andere artiest heeft echt een uur moeten wachten tot hij eindelijk van dat podium afging. Het was fantastisch.
1: Ik denk dat mensen dat vast niet heel erg hebben gevonden, dat hij zo lang voor een
0: eind staan. Ik heb meer dan genoten. En een paar jaar later ontviel hij ons natuurlijk, het legendarische artiest.
1: Mag je dan blij zijn dat je hem dan nog live hebt gezien, hè?
0: Ja. Dat ben ik tot op de dag van vandaag. Ja,
1: ik heb ook nog steeds... Er is een artiest, die heet Mac Miller. Een hele bekende rapper in Amerika. En er is, ik ben ooit een keer door een vriend van mij meegevraagd... om dus in Nederland destijds nog naar naar Boeha te gaan. Dat is een heel groot hip-hop festival. En ja, op een of andere reden, ik weet niet, er was iets anders wat ik had gepland. En toen had ik dus afgezegd. En dat was dus mijn kans om Mac Miller nog een keer te zien. Het jaar daarna overlat. En daar heb ik zo veel spijt van gehad.
0: Ja, want jij hebt hem dus wel gemist toen.
1: Ik heb hem toen helaas moeten missen, ja. Dus het is maar goed dat je erbij was toen. Want anders was het ook bij jou zo gebeurd.

0: een Celia-artiest.
1: Ja,
0: weet je ook niet? PJ Morton.
1: Aan de ene kant kan er ook wel heel lekker op geschuifeld worden.
0: Ja, dat kan je dan bij Celia weer niet in de airco.
1: Dat is dan wel weer jammer, inderdaad. Ja, het zou wel lekker zijn, een beetje dansen in de airco. Maar dat, dan knal je tegen allemaal stoeltjes aan, denk ik.
0: Hey baby, en daar bedoel ik jou niet zozeer mee. Maar dat nummer gaan we zo draaien. Van Steven Marley. Dat is een artiest waar ik weinig meer van weet dan dat hij een van de redelijk vele zonen is van Bob Marley. Ja. Hij is de tweede zoon. Ik zei de achtste, maar hij is de tweede zoon. Geboren in 1972.
1: Toch heeft hij meer gedaan dan je denkt. Want het grappige
0: ik ken wel Ziggy natuurlijk.
1: Ja, maar het grappige is ook, Damian Marley is natuurlijk enorm groot. Met bijvoorbeeld de hits Welcome to Jamrock en ja, noem ze maar op. Het grappige is, Steven Marley heeft eigenlijk meer, hoe zeg je dat, buiten de microfoon omgedaan. Hij heeft namelijk veel met producerwerk gedaan. Zo is hij bijvoorbeeld van het grote nummer Welcome to Jamrock, is hij de tekstschrijver en de producer geweest. Dus hij heeft voor best wel wat voor de Marleys heeft hij wat gedaan. Alleen niet zoveel achter de microfoon.
0: Nee, maar hij zat natuurlijk wel bij de Melody Makers. Daar was hij dus gitarist, zanger, songwriter en medeproducent.
1: Alles, van alle markten thuis.
0: En vandaag staat hij op het podium. Sterker nog, John Batiste is aan het afronden. Maar zo pak een beet, 9:15. Beginnen in de Celia, Branford Marsalis en Diana Reeves met hun tribuut voor John Coltrane. En op de Sir Duke staat Steven Marley.
1: Ja, ik heb echt wel een beetje kriebeltjes in mijn buik, eerlijk gezegd. Ik ben echt ik ben een enorm reggae-fan. Ik hou er echt van om lekker op mijn chille zondag op het strand lekker een reggae-playlistje aan te zetten. Dus ik denk dat ik echt veel ga lopen meeblaren en vibelen.
2: Dolfijn FM, Paradise FM. Samen midden in Curaçao North Sea Jazz.

0: Marley. Hey, baby, in dit geval zeg ik het wel tegen jou, Gijs. Ik ben geen grote...
1: Heel blij van.
0: Ik ben geen grote reggae-kenner, maar ik vind dit meer bijna jazz, fusion-achtig.
1: Ja, zo zou je het inderdaad wel kunnen omschrijven. Dit is ook inderdaad wel... het is het grappige. Dit nummer is zo samen met Mos Def. En Mos Def is in Amerika ook heel groot als hip-hop-artiest.
0: Ah.
1: Het is, ja, je hoort er wel een beetje invloed van beide. Het is inderdaad een beetje het tempo van de reggae, maar inderdaad echt wel de goede soort boom-bap van de hip-hop.
0: Ja, en Steven Marley, die hoorde je dus met heel gek Hey Baby. Die staat zometeen pakken met 9:15 bij Sir Duke tegelijkertijd. Maar dat bijt elkaar niet echt. Branford Marsalis en Diane Reeves met hun tribute voor John Coltrane. En die staan natuurlijk in de Cilia. En het Sam Cooke stage is leeg, want dat is een afwachting van J Balvin, die om pak een beet 11:15 of zo begint.
1: Ja, ja, ja, ja. Wordt een innoverend avondje vanavond.
0: En ja, wij zijn eigenlijk weer klaar na 2 uur. We gaan zo dadelijk het stokje overgeven aan Nadine Roos, die aan mijn linkerkant staat.
1: The time flies when you're having fun, zeggen ze toch?
0: En zo is dat. Jij gaat, denk ik, nu meteen door naar Steven Marley.
1: Ik ga zeker eventjes opfrissen, eventjes lekker blijven hangen. En dan ga ik gezellig met vrienden die kant op zo.
0: Ik ga een muntje gooien. Ik ga of naar Branford Marsalis of naar Steven Marley. Ik ben er nog niet helemaal uit.
1: Ja, dat...
0: Ik ga er over nadenken.
1: Waarom niet beide?
0: Omdat die Cilia, iemand zei dat eerder al, dat is niet een zaal waar je even zo uit wegloopt midden tijdens een optreden.
1: Is als je eenmaal je plekje hebt, moet je daar heel blij mee zijn, denk ik.
0: Maar ik ga er even over nadenken. Hey, ik wens iedereen nog een hele, hele fijne avond. Mocht je naar Curaçao Noordzee Jazz onderweg zijn, ga straks genieten. En anders horen we elkaar wellicht volgende week. Deze samenwerking tussen Dolfijn FM en Paradise FM 103.1 gaat ze door tot 2 uur vannacht. Dus geniet ervan. Thank you.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polar Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI

AI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: uiteraard geen gebrek. Ruben Blades, Roberto Javias, hoor je hier op Paradise en Dolfijn FM. Waarbij we lekker los kunnen gaan. Het is de laatste avond, dus er is al een hoop gezien. Maar er gaat ook nog wat leuks komen. Vandaag natuurlijk nog op het programma J Balvin. We gaan nog kijken naar de Super Marley. We hebben nog Kassaaf helemaal als afsluiter staan. Maar ik heb ook twee mensen die al het een en ander vandaag hebben gezien. Want naast mij staat uiteraard Vanessa.
1: Hi.
0: Hallo. Maar ook aangesloten is Nick Draaier. Welkom.
2: Hi Nadine, dankjewel.
0: Wat leuk dat je er bent. Even bij de buren gluren.
2: Ja, hier was ik vroeger thuis, hè, dus ik voel me nog steeds een beetje thuis.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Bovendien
1: je bent ook thuis, Dick.
2: Ik ben thuis en bovendien heb ik van jullie wat water gekregen, want daar is het armoede toe, hoor.
0: Zo horen we het graag.
1: Oh.
0: Hey, jullie hebben allebei net genoten van John Baptiste. Vertel eventjes, Dick, begin jij maar, wat was jouw ervaring?
2: Nou ja, ik ken hem al heel lang en hij komt in al mijn bubbels op socials komt hij altijd langs. Mm-hmm. En ik waardeer die man zo, omdat hij vooral heel klassiek is. En ik ben echt een liefhebber van de klassieke kant van John Baptiste.
0: Ja.
2: Ik ben helaas onder het vuur release gebeuren hier naartoe gelopen.
0: Okay.
2: Maar die man, dat is zo virtueus. En hij is zo inspirerend. En zijn lach alleen al. Ik heb een paar foto's gemaakt, ik heb ze op mijn Instagram gezet. Ja, dan word je gewoon verliefd op die man.
0: Ja.
2: Geweldig.
0: Ja, jij hebt alle emoties kunnen capturen. Want het is een fantastische camera die je hebt volgens mij.
2: Ja, ik heb zo'n pas.
0: Ja.
2: Dus dan kun je tot bij zijn lippen komen ongeveer.
0: Je hebt hem bijna gezoend. Spannend.
1: Ik heb wel begrepen trouwens, Dick, dat er wel regels zijn wat betreft het foto's maken. Je mag alleen een bepaald aantal nummers, mag je eerste drie nummers van de artiest, mag je naar voren.
2: Ja, ze zijn best wel streng, maar moet je horen, die line-up voor het podium, daar sta je alleen maar kinderen te fotograferen. Dus ik ga daar gewoon nooit naartoe. Dat is wel leuk voor die passen. Je kan lekker, hey, kijk eens, ik mag iets wat jullie niet mogen.
1: Ja,
2: daar krijg je geen mooie foto's van. Dus ik ga liever in het publiek staan.
0: Ja.
2: En ik heb normaal een hele grote camera. Maar ik ben nu met experimenteren met alleen maar filters over iPhone.
0: Oké.
2: En die moet je maar op mijn Instagram kijken.
0: Ik wou dat zeggen, dat is redelijk goed uitgepakt volgens mij.
2: Ja.
0: Van wat ik heb gezien.
2: En tussen het publiek heb je ook veel meer contact met mensen die ook van muziek houden. Die fotografen die zijn allemaal met hun ellebogen jou weg te duwen. Ja. Omdat zij het beste plaatje willen hebben. Dus nee, niet voor mij.
0: Nee. En Vanessa, hoe vond jij het?
1: Ja, ik vond het ook heel erg gaaf. Super, gewoon hartstikke mooi, heel inspirerend. Echt een man met een boodschap, hè. En ik voelde gelijk wel op het moment dat hij begon dat ik dacht, oh ja, dit is wel echt iemand die. Nee, hij zei het ook. Dit is geen concert. Het is wat zei hij nou?
0: Dit
1: is een spiritual. Wat was het nou ook weer? Practice. It's a spiritual practice. En dat voelde ik ook wel echt.
2: Ja, die man die heeft zo'n energie uitstraling. Als hij dan voor die catwalk naar je toe loopt. Ik stond op het punt van de catwalk naar. Ja, ik word dan helemaal stil, hoor.
1: Ja. Ik ben altijd wel heel erg starstruck sowieso, hoor. En ik laat me echt heel graag inspireren door grote artiesten, minder grote artiesten. Mensen die op zo'n podium gaan staan, hebben toch ook altijd wel echt iets extra's te brengen. En dat laat ik graag tot me komen.
2: En heb je die dame naast hem gezien?
1: Oh ja.
2: Wat
0: een dijk van een stem, ja.
1: Ik had het idee dat zij vorig jaar ook achter iemand stond. Is dat zo? Weet jij dat, Dick, of niet?
2: Dat weet ik niet meer.
1: Het was eenzelfde soort supermooie. Gewoon echt een prachtige verschijning. Met een dijk van een stem. Echt een powerhouse.
2: Ja, en als je nog kan herinneren, de Cosby Show. Dan had je vroeger, ik weet niet meer hoe ze heette. Maar die zong ook de nummer van It's the Right Time.
1: Ja.
2: Ik kan niet zingen, hè. Dat hoor je wel.
0: We luisteren graag.
1: Bij de Cosby Show.
2: Ja, bij de Cosby Show. Dat is één aflevering. Ik kan me zo goed herinneren. Dan doen ze playback dat nummer wat zij net zong.
1: Ja.
2: Maar zij zong niet playback. Zij zong echt een zeven. Natuurlijk ook het volume om goed te zien.
1: Fantastisch.
2: Ja, geweldig.
1: Het is zo heerlijk, weet je wel, dat je op zo'n festival gewoon rondloopt en aanschuift en kijkt en dingen ziet waarvan je weet wat je kunt verwachten, maar ook acts gaat zien waarvan je niet weet wat je kunt verwachten en die je gewoon, het komt allemaal zo ontzettend bij je binnen. Dus ik ga zo meteen richting Steven Marley.
0: Uiteraard.
1: En daar ben ik ook heel erg benieuwd naar.
2: Ja, ik ook.
1: Ja.
2: Wat wacht je aan?
0: Ja. Ik hoop het startje zo meteen nog even even mee te kunnen pakken. Ik ben hier natuurlijk tot 10 uur. Maar ja, ik hoop echt in ieder geval het laatste half uurtje daar ook nog even bij te zijn. Dus
1: super.
0: Super veel zin in.
1: Wat een rijkdom, hè, dit.
0: Ja. We worden verwend hier tot en met. Ja.
2: Zijn jullie bij alle Noordse Jazz geweest in de afgelopen... Nee. Ik weet niet eens hoeveel het is.
1: Absolutely not. En nee. Sinds 2010 zijn we natuurlijk al voorzien. Zeg maar minus de COVID-jaren. Ja. Maar ik ben er echt sinds 3 jaar pas bij. Toen ik op het eiland kwam in 2016, wilde ik heel graag naar... even kijken, ik weet dat Sting toen trad. Mm-hmm. Nou, ik wilde heel graag, maar ik was toen echt... I was single momming. En ik was blij dat ik aan het einde van de maand nog eten had voor de kinderen. Dus dat zat er gewoon niet in.
0: Nee.
1: Dus op het moment dat ik bij de radio ging werken, was ik echt... sindsdien ben ik dankbaar dat ik hier sta. En mijn kinderen zijn inmiddels ook op het werk aan het werk op het festival.
2: Oh, dus, die zijn hier.
1: Ja, mijn dochter nu vandaag niet, maar mijn zoon is ook lekker aan het werk. En het is echt genieten.
2: Jullie zijn grootverdieners geworden.
1: We zijn inmiddels next level.
0: Er wordt wat binnen geharkt bij de familie Berghoven hier.
1: Ja, vooral heel veel mooie ervaringen.
0: Absoluut. Ja. Jullie gaan een mooie ervaring meemaken, denk ik. Yes. Ik moet hem even afwachten. En nog iets anders moois programma gaan we nu alvast naar luisteren. J Balvin sluit natuurlijk later daarop aan. Vanaf 11:15 is dat. Vanessa Dick, dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Ja,

0: Een van de highlights van afgelopen jaar. Gilberto Santa Rosa, Llegó el Amor. De liefde is aangekomen. En dat is wel een beetje het geval. Ik heb niet gedacht dat ik hier op de radio met Dick Draaier en Vanessa Werkhoven en op de achtergrond Ella van Dolfijnen FM samen radio zou maken.
1: Nee, dat had ik eigenlijk ook nog. Dat het in mijn leven nog voorkomt dat we met z'n allen in één tent staan. Dat
0: is, ja.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Het is toch superleuk?
1: De sfeer is geweldig. Ja, echt niet te geloven.
0: Arie P. hoor je trouwens, mocht je denken, wie is de nieuwe stem? Die is ook alweer aangeschoven. Is al de wijn de deur uit?
1: Alle wijn de deur uit en daarom kon ik rustige voeten deze kant op komen lopen. Ik nam het busje vanaf Sambiel en het ging allemaal vlot.
0: Heel handig. Ik ben vandaag ook vanaf Sambiel gekomen en vorige dagen vanaf Courtyard.
1: Ja.
0: Was ook prima, maar Sambiel ging bij mij rete snel. Het ging echt als een malle.
1: Ik had de meeste moeite met de Karakasbaanweg.
0: Ja, daar kom jij dan natuurlijk weer vandaan.
1: En dat was eigenlijk het drukste stuk, maar voor de rest, nee, geweldig.
0: Ja.
1: Het is weer als van ouds luisteraars, mocht je in de auto zitten of weer hier naartoe. Je weet niet wat je mist. Het is echt geweldig. Dus weer, het is weer, ja, sinds 2010. We zijn al 16 jaar niet, 16 edities, maar wel zo lang al hier aanwezig. Het is, ja, elke keer als je binnenloopt, het is on-Curaçao's goed geregeld.
0: Absoluut, ja. Elke keer dacht ik ook, van ik was net bij Jean-Baptiste en ik dacht dat het om 8 uur begon. Dus ik dacht, wat gebeurt er? Waarom is het allemaal te laat? En toen keek ik even goed op die programmering, was het 7:45. Dus het was wel gewoon stipt om 7:45 begonnen.
1: Stipt op tijd en dat is natuurlijk even de dingen. We hebben hier af en toe een handje van om dingen een beetje uit te laten lopen. Ja. Maar hier geldt dat niet. 7:45 is gewoon 7:45.
0: Zeker. Stipt. Hey, heb je al vandaag wat gezien? Of kom je naar binnen rollen?
1: Ik kwam eigenlijk een half uurtje geleden binnen komen rollen. Ik had het andere werkzaamheden doen. Maar wat ik zei, ja, als je binnenkomt lopen, de muziek komt je tegemoet, de sfeer is goed. En ik sta hier om 11 uur zo meteen, maar dan begint die J Balvin. Ik hoop dat hij zo hard speelt dat we het hier gewoon kunnen horen.
0: Daar gaan we wel een beetje vanuit, toch? Dat is wel de reggaeton vibe zoals we hem kennen.
1: Dat is natuurlijk waar
0: knijterhard
1: de meeste mensen vanavond voor zijn gekomen, althans daar ga ik vanuit. Alhoewel, Kassaaf als afsluiter is ook niet verkeerd, want die hebben we natuurlijk ook al een paar keer op dit festival gezien.
0: Ja.
1: En dat blijft toch ook wel een bron van gezelligheid.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: ik zie ook veel jonge mensen vanavond. Dus die komen wel zeker voor J Balvin, denk ik.
1: Kijk,
0: onder andere.
1: Ik word altijd jonger en ik word alleen maar ouder.
0: Jij vindt het elk jaar jonger worden natuurlijk. Ja.
1: Nee, gezellig. Leuk. Ja, je bent net al dag 3 hier.
0: Ja. Het is last. Nee hoor. Nee, het is hartstikke leuk. Natuurlijk zit je er op een gegeven moment wel eens even doorheen. Vooral je benen, hè?
1: Ja, dat is het, hè. Die stalpoten krijg je ervan.
0: Exact. Gelukkig hebben we hier even een krukkie. Dus daar zak ik ook zo meteen weer even een paar minuten op onderuit.
1: Heerlijk.
0: Even lekker bijkomen met fijne muziek. Je luistert naar Dolfijn FM en Paradise FM. Met nu Juanes en El Ratico.

Blijf maar doorrollen. Hè. We hebben natuurlijk het WK gehad. Maar ook bijvoorbeeld de Little League Champions. Die hier zelfs op het festival rondlopen. Al 3 dagen lang marcheren ze langs alle tenten. Ik zag ze net ook hier nog voorbij komen. En ik zag een video over hoeveel Curaçao Sportief heeft bereikt dit jaar. Dat is niet normaal. We hebben Andrew Jones, die in januari werd toegevoegd aan de Hall of Fame. Kelly Jansen is nog steeds goed bezig. We hebben het WK gehad. Nu de Little League daarover. Het is niet normaal voor een eiland zo klein als wij zijn. Mogen we mega trots zijn, volgens mij. En natuurlijk ook nog met zoveel fantastische muziek op zo'n klein eiland. Daarom luister je naar de Paradise en Dolfijn FM. En hopelijk ben je nog onderweg hier naartoe. Want er komt nog wat fantastisch aan vanavond. J Balvin, Kassaap, Steven Marley is net begonnen. Dus daar kun je dan echt als de mallemer naartoe gaan rennen. Want dat moet ook een fantastisch feestje worden. Daar hoop ik over een half uurtje als ik klaar ben nog een graantje van mee te pikken. Want ja, dit is ook wel het summum waar we als klein eiland niet allemaal groot in kunnen zijn. Met Jayon natuurlijk gisteren ook hier aan het optreden. En ja, ik ga natuurlijk nog meer fijne muziek voor jou regelen. De Yankee ga je zo nog horen. En eerst Tito Nieves. Dit is Como Antes.

Daddy Yankee, wij Weng hoorde je op Paradise en Dolfijn FM. Dit is Curaçao Noordzee Jazz Radio, waarbij we nog steeds genieten van de derde avond. Gisteravond, je hoorde hem net ook al eventjes voorbij komen als je wat langer in de auto zit. Jayon stond hier een heel dik feestje te bouwen. Ik had het al over hoe groot de Blue Wave geworden is en ook nog maar blijft doorgaan. Hij komt zo meteen hier even langs in de studio over dat hele succes te praten. En ik zou zeggen, blijf vooral ingetuned, want dat moet fantastisch gaan worden. Met natuurlijk nog meer op het programma staan. Ik ga straks nog eventjes vragen aan de collega's die op dit moment bij Steven Marley zijn hoe dat is geweest, want dat moet ook wel een fantastisch feestje zijn. Dus ik zou zeggen, blijf lekker ingetuned. Er komen nog meer leuke DJ's ook voorbij hier deze hele avond natuurlijk van Dolfijn en Paradise FM. En daarvoor luister je natuurlijk om een hele mooie avond te hebben. Terwijl je luistert, meegeniet en misschien nog wel deze kant op komt. Hoop ik voor je.

Room 5, Nobody's Love, hoor je op Paradise en Dolfijn FM. Naast 10 personen in de studio, Kuta Masje.

I Just Might hier op Paradise en Dolfijn FM. We gaan bijna naar 10 uur toe, eigenlijk op dit moment zelfs. Dat betekent dat ik het podium weer ga verlaten en ruimte maken voor de...

0: Martin Garrix en Usher hoorde je op Dolfijn en op Paradise tegelijk. Dat is toch leuk, hè? Op twee radiozenders hetzelfde geluid, dezelfde stemmen te horen. En dan is dit het moment dat er een radioreunie gaat plaatsvinden. De man die mij dan, een jaar of 11 geleden, met heel veel overtuigingskracht richting het eiland heeft weten te krijgen. Egon Cibrandi!
1: Hey, goedenavond, zeg. Ja.
0: Ik weet het nog zo goed, man, 11 jaar geleden. Dat het appje van jou. Ik had bijna een andere baan aangenomen in Nederland. En toen kreeg ik een berichtje van jou. Nou, kom jij maar, we hebben niemand anders kunnen vinden.
1: Ja, dat was het. Hij was allerlaatst in de rij. Iedereen had afgezegd. Ja. Maar ja, kom jij dan maar.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Het is uiteindelijk toch wel goed uitgepakt, hè?
0: Ja, ja. Ja. Dingen gaan zoals ze gaan. Ja.
1: We horen niks hier buiten?
0: Nee, die heb ik even uitgezet. Want, ik kan hem wel aanzetten, maar dan gaat alles piepen.
1: Nee hoor, helemaal niet. En helemaal geen last van mij.
0: Niet geen last van mij.
1: Met onze ontzettende professionele radiostemmen komt dat helemaal goed op.
0: Leuke dag drie van de drie van dit fantastische radioproject. Hoe is het jou so far ervaren, bevallen?
1: We hebben het hartstikke leuk gehad. Tenminste, ik heb genoten van de mensen die er zijn, de gezelligheid die er is. Het is Curse Not Your Jazz Radio. Alles zit erin, de sfeer zit erin, de mensen zijn er, de artiesten zijn er. Het is gewoon hartstikke mooi.
0: Ja, Jeon zojuist nog hier aan tafel, hè?
1: Ja, superleuk dat hij er was.
0: Die heeft een liedje gezongen voor...

0: Ja, heel tof. Dushy Bida, ze zeggen, dat is een van mijn favorieten. Ze zeggen, weet je wat, dan zing ik hem voor je. Nou, dat is een cadeautje hoor.
1: Ja. Nou, wat gaaf zich. Beetje jaloers dan.
2: Nou, we gaan een hele hoop lekkere muziek draaien. Want er lopen hier heel veel mensen voorbij die allemaal graag een beetje dansend richting het volgende optreden willen. Van J Balvin, die op ieder moment kan gaan beginnen. Oh, kijk nou toch. Is dat Dettie die langskomt gelopen?

0: Marley op Dolfijn en op Paralyze. Vanaf het Curaçao Norsi Jazz. Hoe vaak ben je al over die rode loper heen gewaggeld?
1: Nou, voornamelijk zeg maar als werk ben ik er heen en terug gelopen om hem vast te houden. Ja. Dat hij niet wegwaait of dat iemand hem omver schopt. Nee, maar het is wel een leuk ding. Er ligt dus een rode loper voor de stand van Dolfijn en Paralyze. En die, je mag er overheen zwieren zwaaien. Ja. En als je dan aan het einde nog een rondje draait, dan kom je misschien wel op het internet terecht.
0: Ja, en dat vind ik wel leuk. Is inderdaad een vraag die je kreeg. Wat gebeurt er met die beelden? Die belanden niet in de privécollectie van Egon Zubrandi. Ja,
1: sowieso. En een paar daarvan deel ik met de rest van de wereld. De rest zou ik lekker zelf.
0: Ja. Nee, maar het komt in de stories te staan van de Zinders.
1: Stories. En op de reels van Dolfijn en van Paralyze. Dus dat is echt wel leuk. En er kwam net als iemand aan die zei, ja, ik heb die reel gezien. Ik wil graag ook.
0: Ja.
1: Dus nou ja, het is een ding aan het worden. Dus dat vinden we gezellig.
0: Nou, wat goed. Wat fijn. Daarover gesproken, over rode lopers en zo. Dresscode. Ik had het net met iemand over die zegt, Joris, waarom heb jij in vredesnaam een lange broek aan? Dat is wel een dingetje, hè? De dresscode op zo'n evenement is dit.
1: Ja, maar ik vind dat is een van de leuke dingen van de Caribbean. Als je in Nederland komt, dan herken je het wel. Ja, als je in Nederland, dan doe je gewoon even iets aan, omdat je ergens heen gaat.
0: Ja.
1: Maar in de Caribbean mogen we ons graag goed aankleden voor een evenement. En dat is, daar komt dat idee van de rode loper ook vandaan. Als ik zie hoe mensen zich aangekleed hebben voor deze avond, dan is daar wel een week voorbereiding in.
0: Zeker, ja. Nou, vooral de dames dan, hè?
1: Vooral de dames, maar ook veel heren die zich toch wel gewoon in een mooi setje hebben gestoken. Ja, ik vind het altijd hartstikke leuk om te zien.
0: Ja, als man hier naartoe komen in een korte broek, is dat een no-go?
1: Nou, er zitten best wel wat korte broeken bij, maar ik vind een avondevenement verdient wel een lange broek.
0: Ja. Ja. Ja. Maar goed, het is wel lekker in zo'n korte broek.
1: Ja, ja.
0: De gemak dient de mens ook een beetje, hè?
1: Ja, dat is een beetje de eeuwige discussie. Dat is toch een beetje de Hollandse gedachte ten opzichte van de Curaçaose cultuur. Van ja, weet je, wij zijn gewend. Ja, wij komen natuurlijk ook aan een land waar het altijd koud was. Ja. Waarbij de mogelijkheid tot het dragen van een korte broek was zo beperkt. Dat je dat moet je benutten. Nee, dat is het andersom. Als je in een land waar het altijd warm is, dan is het zeg maar het mogen dragen van een lange broek. Is een gift,
0: ja,
1: van deze avond.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. Zeker, een lange broek, wat mij betreft ook een korte broek, dat mag ook. Laten we het gelijk trekken, want bij dames accepteren we het wel in de Caribe.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja?
1: Ja, ja. Gaan we het over gelijkheid hebben?
0: Ja, ja. Op zaterdagavond 10:30, laten we die discussie maar even parkeren. Chris Brown stond een paar jaar geleden op Curaçao.

0: Paradise. En het is Dolfijn samen vanaf het Curaçao Noordse Jazz Festival. Waar momenteel een ware volksverhuizing aan de gang is. Jongens, veel plezier bij J Balvin, ja. En hoe was het net bij Marley? Nadine die komt net terug van het concert daar, geloof ik. Hè? Hoe was het? Was het leuk?
1: Ja, het was heel leuk. Ik heb echt nog even het laatste half uurtje mee kunnen pakken. Maar ja, dit is gewoon... Het is natuurlijk niet Bob. Hè? Nee. Maar laten we eerlijk zijn, als je daar bent, dan krijg je toch diezelfde vibe.
0: Ja, en maar Bob heb jij denk ik niet live gezien.
1: Nee, uiteraard niet. Maar ja, het is toch wel het idee. En ook de hele crowd gaat mee daar. Dat is echt wel een experience. Ik vind het wel eigenlijk een van de leukste dat ik niet gezien heb.
0: Ja, nou wat goed zeg. Leuk. Als je nu in de auto zit en je hebt het niet gezien, dan ja, jammer.
1: Ja, dan is het te laat, helaas. Ja, dat wel.
0: Volgende keer beter. Ja. Nee, wat goed. Ja, en toch dan weer elke keer slagen ze erin bij Mojo en bij Fondation de Bon Intention om die line-up weer fatsoenlijk fenomenabel voor elkaar te krijgen.
1: Nou, ik zeg dat wel. Ja, dit zijn toch echt wel namen die jezelf niet kan regelen. Dat sowieso niet.
0: Nee, je kan niet bellen naar bijvoorbeeld de Jacksons. Of ze even op je verjaardagsfeestje willen komen spelen. Nee, dat gaat hem niet worden, nee.
1: Daarvoor ben je hier.
0: Leuk. Momenteel op de mainstage J Balvin aan de gang. Schiet dan maar op. Moet je niet die kant op?
1: Is dat nu?
0: Ja, dat is nu.
1: Ik moet gaan.

0: op Dolfijn in Paradise. 103.1 en 97.3. Egon Sibrand, je komt hier de studio binnen gestormd. Je wil wat zeggen, je wil wat vertellen aan de mensen.
1: Wil ik wat vertellen aan de mensen?
0: Toch?
1: Dat jij enorm de behoefte had om mij te spreken.
0: Oh, ja, nou ja. Wat heb jij nog meegemaakt bij de Rode Loper?
1: Een soort therapeutische werking. Ja,
0: ga maar even zitten. Ga je maar even liggen op de bank, meneer Sibrand.
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk 2026. Moet je heel erg uitkijken. Want ik zoek dan zeg maar mooie mensen voor over de Rode Loper te lopen.
0: Ja.
1: Maar ja, voordat je het weet dat je uitgescholden als boomer.
0: Ja.
1: Dat je te jonge dames staat te duwen richting de het rode tapijt.
0: Daar moet je überhaupt mee uitkijken, hè?
1: Ja, dat schijnt wel zo, ja. Maar goed, het is toch gelukt om een aantal mooie mensen die...
0: Ik bedoel, ik ben de jongste in mijn team, maar jij bent in jouw team. By far the oudste.
1: By far the oudste, ja. Ja. Ik denk dat de oudste van het team ongeveer de helft van mijn leeftijd heeft. Maar nee, die rode loper is echt leuk. Dit is heel erg. Het is wel leuk omdat mensen, zeg maar, twijfelen natuurlijk een klein beetje en dan gaan ze.
0: Ja.
1: En dan gaat er een soort knop om in hun hoofd en dan lopen ze daar als echte model walker. Dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, ja, leuk. Iedereen nu onderweg naar Jay Balvin. Ik denk dat zo'n beetje iedereen er al staat.
1: Ja, het is wel echt al heel erg druk. Hoe begint hij om 11?
0: Kwart voor 11. Dat is nu.
1: Kwart voor 11. Oh, dan begint hij nu. Oké, ja, dit zijn de laatste mensen, ja.
0: Ja, jongens, hij is begonnen. Rennen! Ja, nee, leuk zeg. Zometeen trouwens hier Arie Pieter. Die gaat de nacht in met Ella. Of Meijnert ging de nacht in met Ella. Wat,
1: Ja, maar Meijnert gaat uiteindelijk de nacht in met Ella. Ik denk dat Arie Pieter dat uurtje na ons doet.
0: Oh ja. Ja.
1: Dus het wordt nog een gezellige avond.
0: Leuk. Veel plezier bij Jay Balvin als je daar nu weer toe moet. Jij blijft de hele avond hier staan. Ga jij eens even kijken?
1: Ja, ik ga zo eens even kijken. Ja.

0: paar jaar geleden stond hij op het Curaçao Noordse Jazz Festival. Deze Jazz in the Rulo op Paradise en Dolfijn FM op je zaterdagavond. Ik ben een beetje in de war met de dagen.
1: Oh ja? Ja, maar als je hier al zo lang staat, dan denk je natuurlijk dat het gewoon nog steeds vrijdagmiddag is. Maar dat is het niet.
0: Ik ben hier op woensdagochtend gekomen voor de opbouw van deze studio. En sindsdien leef ik in een soort van weekend.
1: In een tent.
0: In een tent, ja. in een feestweekend. Het is, maar goed, lekker. Morgen, zondag, heerlijk.
1: Zeker, ja. Gelukkig hoeven we niet om 9 uur hier achter de présence te liggen. Maar daar hebben we het toch helemaal niet over.
0: Nee.
1: Het was 11 uur en de grote volksverhuizing is al begonnen.
0: Oh, die is al bijna voorbij. Ik denk dat het de hele parkeerplaats boven staat vol.
1: Ik denk dat daar een mannetje of 10.000-12.000 staan.
0: Zoveel, ja.
1: Wie gaat daar optreden? J Balvin.
0: Nou, die staat nu al te spelen. Hij is net begonnen.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja, dat is waanzinnig. Veel mensen kijken daar naar uit. Hè. Heel veel mensen zijn gekomen voor J Balvin vandaag.
1: Absoluut.
0: En terecht ook, hè. Dit is
1: de grootste ster. Het Zuid-Amerikaanse continent heeft voor te brengen.
0: Mario, je moet even bij de microfoon komen, anders horen we je niet op de radio.
2: Nederlands of Spaans?
0: Nou, ja, je mag Spaans praten, maar...
1: Maar ik praat geen Spaans. Nee. Doe maar Nederlands.
0: Doe maar Nederlands.
3: Goedenavond.
0: Ja, hi.
3: Hey.
1: Netwerk.
3: Aangenaam jullie weer terug te zien.
1: Ja, geweldig. Ja.
3: Pleasure. Enjoy the evening.
0: Ja, nou, dat gaan we doen.
3: And turn on the beach. We're going to the beach.
0: Ja.
3: Groetjes aan mijn fiancé, Karina Moreno.
0: Oké.
3: Okay. Van Colombia.
0: Ja.
3: Lashes, whatever. No propaganda.
0: Je hebt een fiancé.
1: Ja, want.
0: Hoeveelste is dat?
3: Iberon, 560-2235.
0: Oké.
3: Okay. Aangenaam.
0: Ja.
1: Steek de fik erin.
3: Ja.
0: Ja, goed zo. Oké. Okay. Hey, veel plezier. Geniet van J Balvin, man.
1: Ik zou zeggen, succes ermee.
0: Dus, J Balvin, ik heb zijn huis gezien. Wist je dat?
1: Nee.
0: Ja, ik heb zijn huis gezien. Dus ik kwam met de taxi vanaf de airport richting Medellin. En toen zei de taxichauffeur, hé, hier woont J Balvin.
1: Deze mensen stonden hier gisteren, toch?
0: Ja, heerlijk.
1: Toto.
0: Steenstrak waren ze. Toto op Paradise en op Dolfijn. Zometeen Arie hier.
1: Oh ja.
0: Kan ik eindelijk naar bed.

0: Ian Reeves, en die hoorden we zojuist in haar vorm. Het is normaal gesproken, als, het hier, als we hier staan, dan zie je een horden met mensen voorbij lopen. Maar inmiddels staat iedereen, denk ik, bij Mr. J Balvin, de hoofdact van vanavond. Cassavant is natuurlijk nog als afsluiter op het Sir Duke podium aan het Parasasa strand. Maar so far so good, het is hier gezellig, het is hier gemoedelijk. Het is weer als van ouds Curaçao North Sea Jazz Radio. Aangeschoven ook aan mijn andere zijde. Ik moet even kijken, want dit is natuurlijk allemaal weer nieuw voor mij. Microfoon rechts, dat is dat, ja. Waar mijn duim links zit, Meindert, ja. Nee, zit het hier niet. Microfoon links, ja.
1: Arie, je bent er. Wat leuk dat je ook te horen bent. Arie, ben je ooit op Dolfijn FM te horen geweest? Carrière?
0: Ja, okay. Jazeker. Niet als DJ, maar wel als gast. Maar dat is echt meer dan 20 jaar geleden.
1: Nee.
0: Toen we net ons winkeltje openden, toen was ik daar gezellig in de ochtendshow.
1: Dan heb je nu je eerste programma op Dolfijn FM, Arie.
0: Dat zeg ik. Ik zeg dat het in mijn leven nog mee gaat maken. Maar goed, het is hartstikke gezellig. De samenwerking is fantastisch. We hebben een ontzettend leuke, mooie, grote studio. En als je in de auto zit en je denkt, ik wil nog even komen. Het kan nog steeds. Ik bedoel, kaartjes is dan wel een beetje duur per half uur, maar het is dit. En dacht je, ik ben er helemaal klaar mee. Zit je in de auto terug, heb je stalpoten van alles wat langer staan. Want er zijn ook mensen die beginnen na 3 dagen toch een beetje door hun hoeven te zakken.
1: Ja, dat krijg je op een bepaalde leeftijd, hè, Arie?
0: Precies, dan begint het een beetje. Daarom zit ik ook op een kruk.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, de gezelligheid ten top. We zijn bij je tot 2 uur, tot het einde van het festival. Maar ik geloof dat de laatste 2 uurtjes zijn, dat het allemaal nog wel reuze mee gaat vallen. In ieder geval, ik zeg van harte welkom als je net inschakelt. Dit is Curaçao North Sea Jazz Radio. Live vanuit het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, zo is het maar net. Met jazzmuziek natuurlijk.

Live vanuit de studio's van Curaçao North Sea Jazz Radio. Een conglomeraat van Dolfijn FM en Paradise FM. En dat maakt dat in mijn leven ook nog eens een keer mag gaan gebeuren, dames en heren. Het is ongelooflijk. Het is 11 uur geweest. J Balvin is aangetreden. We hadden net Brentford Marsalis samen met Dijk.

0: Van Ruben Blades tot Jean-Paul.
1: En van Toto tot J Balvin.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
1: Op Wolfijn FM en Paradise FM.

0: Radio, hier op het Curaçao Noordzee Jazz Festival. De editie van vandaag, 2026. Waarbij het is druk. Het hoofdpodium is nu in bezet genomen door J Balvin. Grote Colombiaanse zanger die furore heeft gemaakt. En wordt het echt. Ik denk dat heel Noordzee Jazz nu daar staat. Er zijn mensen die hier langs lopen. Ik denk dat die ook alleen maar naar het toilet moeten. Maar voor de rest gaat het allemaal eigenlijk wel hartstikke goed. Zometeen nog de grote afsluiter natuurlijk. Kassaaf gaat optreden op het Sir Duke Festival. Dat is gelegen aan het strand. En ik denk toch, als ik de organisatie een heel klein beetje ken, dat om een uur of half twee eindigt met een heel groot vuurwerk. Zoals elk jaar te doen gebruikelijk. Tot die tijd doen we allemaal gezellige dingen hier in deze gecombineerde studio van Dolfijn FM en Paradise FM. Samengesmolten tot Curaçao Noordzee Jazz Radio. En zit je in de auto, ben je op weg ergens naartoe. Je kan niet omdraaien, je kan nog komen. Maar het zou zonde zijn van de ticket. Blijf je in de auto, zou ik zeggen. Luister gezellig mee met de muziek. Ooit stond hier Santana en die gaf toen nog een soort verrassingsoptreden in het Marriott Hotel. Dat weet ik altijd al te goed. Muziek, Somewhere in Heaven, Santana.
1: I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.

0: Santana stond hier ook ooit op het Curaçao North Sea Jazz Festival. We zijn bezig met de editie 2026. Het heet Curaçao North Sea Jazz Radio. Een samensmelting van Dolfijn FM en Paradise FM. 3 dagen lang hier vanaf het festivalterrein. In, wat ik zei, Santana, Somewhere in Heaven. En ja, de mensen die daar wat langer bij zijn geweest bij dit hele festival, die weten dat we in 2010 begonnen. En wat stond er toen, wat stond daar toen? Er werd een festival georganiseerd. Er werd iemand geïnterviewd die zegt, ja, wij gaan hier hele grote artiesten naartoe halen. Komen 10.000 mensen, het kost je 400 gulden voor een kaartje. Het eiland stond op zijn kop. Mensen zeiden, je weet niet goed, het gaat niemand betalen. Toen stond er, Facebook bestond natuurlijk wel. Als je elke dag een gulden in een potje doet, dan heb je een kaartje. Als je elke dag 2 gulden in een potje doet, dan heb je 2 kaartjes. En zo geschiedde 2010 de allereerste versie. Ik stond er vooraan, want wat stond daar? Simply Red, Mick Hucknall. Onze grote vrienden uit Australië, die waren de eerste gecontracteerde artiesten. Die stonden samen met, daar ben ik het even vergeten, Egon, help me out. Wie stond er nog meer?
1: Oh, Lionel Richie.
0: Lionel Richie, ja. Precies. Ja, hè, oeh, ja. Zeker, en het was geweldig. We kwamen aanlopen, je wist helemaal niet wat er aan de hand was. Je kwam hier op het WTC-terrein en je dacht, nou, dit is on-Curaçao's goed georganiseerd. Het is groot, het is een feest. 2 dagen lang, er waren nog maar 2 podia, niet eens 3 of 4. Het was gewoon wat het was. En nu, we spreken 2026. En wat hebben we allemaal gezien vandaag? John Batiste, J Balvin, Aldi Miola, Brentford Marsalis samen met Diane Reeves, Stephen Marley. Ik hoorde, als je van groene dingen houdt, dat je daar helemaal tot je trekken bent gekomen. Afro 23, die natuurlijk opende afgelopen woensdag in het Goede Wanden Hotel. En Kassav zometeen als grote afsluiter. Maar goed, terug naar 2010. Simply Red, een van de allereerste artiesten hier op Curaçao North Sea Jazz.

0: Zomers.
1: En that's what I like. Maar we hadden het over natuurlijk mensen die hier ooit op het festival hebben opgetreden. Terwijl J Balvin nog steeds bezig is en mensen zich al een klein beetje richting het zuurdoekpodium gaan begeven om aan te schuiven voor Kassaaf. Gaan we even verder met de geschiedenis. Wat hebben we nog meer gehad? Ik ben groot policefan en ik hou erg van Sting. En toen werd aangekondigd dat hij hier op zou treden, toen dacht ik, als ik daar een kaartje voor zou kunnen kopen, dan koop ik het. Ik deed het, ik stond vooraan. En een paar jaar later stond hij er nog een keer in zijn pyjama broek. Ik weet het nog als de dag van gisteren. En degene die met hem meespeelt op dit nummer Englishman in New York, Branford Marsalis, die we net hebben gezien.

0: Jazz. Van Ruben Blades tot Jean-Paul.
1: En van Toto tot J Balvin.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
1: Op Wolfijn FM en Paradise.

zouden willen verblijven, vroegen wij ons toen af, waar zou Stevie Wonder verblijven? Want ja, het maakt toch niet uit, hij ziet er helemaal niks van. Nee, dan kan je die in Bouwaas zetten, maar ja, wat gebeurt er? Dat gebeurt er niet heel veel. En jouw Superstition, hij stond hier op het Q-Sonosis, zoals vele, vele anderen. Een van de grootste artiesten die ik ooit hier heb gezien is natuurlijk Prince, daar hebben we het al over gehad. Maar wat me zeer veel indruk op mij heeft gemaakt, is niemand minder dan Lenny Kravitz. Ik stond vooraan, hij schudde zijn haar, het zweet spatte op mijn voorhoofd en ik dacht, dit ga ik nooit meer afwassen. Maar ja, een minuut later dacht ik, veeg het toch maar van mijn voorhoofd af. Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. En zo is het maar net, tot 2 uur zijn we bij je hier vanuit het Curaçao North Sea Jazz Festival. Curaçao North Sea Jazz Radio.

0: Sam Cooke Stage tot Sir Duke en Celia.
1: Van jazzlegendes tot de grootste Latin, reggae en popartiesten van dit moment.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026. En je beleeft het samen met Dolphin FM en Paradise FM.

0: eerste noot
1: tot de laatste toegift.
2: Dolfijn FM en Paradise FM zijn samen op Curaçao North Sea Jazz 2026. 20.

dit. Lekker lange weekend heeft Curaçao maar één soundtrack. Curaçao North Sea Jazz. Met Dolfijn FM. En Paradise FM.

0: Lex Jansen en dit is het nieuws. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Harald's zoon en opvolger koning Haakon de 8e. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. De natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Radio. Live vanaf Curaçao North Sea Jazz 2026.
2: Dolfijn FM en Paradise FM.
1: NSJ Radio. Radio.

0: de Sam Cooke Stage, tot Sir Duke en Celia.
1: Van jazzlegendes tot de grootste Latin, reggae en popartiesten van dit moment.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
1: En je beleeft het samen met Dolphin FM en Paradise FM.
2: All dressed up, nowhere to go. Looks so easy, but listen, you know.

dit. Lekker lange weekend heeft Curaçao maar één soundtrack. Curaçao North Sea Jazz. Met Dolfijn FM en Paradise FM.

0: Lex Jansen en dit is het nieuws. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Harald's zoon en opvolger koning Haakon de 8e. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. De natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemde hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je

0: naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Harald's zoon en opvolger koning Haakon de 8e. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. De natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale India-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Harald's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. De natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij

0: is Lex Jansen en dit is het nieuws. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Harald's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. De natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale India-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. In Zaandam is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, kort voor 2 uur. De politie vermoedt dat een jongere de dader is en op een bromfiets is gevlucht. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk. De bewoners waren thuis. Ulrich Siegmund, de AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, heeft in Tangermünde gestemd. Zijn radicaal-rechtse partij stond vooraf op meer dan 40%. Bij grote winst kan de partij voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten om 6 uur 's avonds. Duitsland wil Russische sabotage en hybride aanvallen tegengaan met een digitaal schild. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een zogenoemde cyberdome voor, met sensoren die hackers detecteren en hinderen. Ook mogen bedrijven drones weren en komt er extra politie. Kunstmatige intelligentie moet spionnen helpen opsporen. Het politieonderzoek in Overasselt is zondag hervat na de schietpartij eerder deze week. Rond de woning van Jan G. zoekt de politie naar wapens en sporen. Daarbij zijn opnieuw voorwerpen gevonden. Een beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. 32 verdachten zitten vast. Jaguar Land Rover wil de komende 2 jaar mogelijk 4000 banen schrappen. Dat meldt de Britse krant The Times. Het bedrijf bevestigt dat er een vrijwillige vertrekregeling komt en wil in 2 jaar omgerekend 2 miljard euro besparen. Jaguar Land Rover zegt zelf niets over het exacte aantal banen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Esmee Gijmans met het nieuws. De politie heeft in Amsterdam een 26-jarige Belg aangehouden voor het grove geweld in Overasselt. Daarmee zijn nu 35 verdachten aangehouden voor de massale schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. In Zaandam is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, kort voor 2 uur. De politie vermoedt dat een jongen de dader is en op een bromfiets is gevlucht. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk. De bewoners waren thuis. Ulrich Siegmund, de AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, heeft in Tangermünde gestemd. Zijn radicaal-rechtse partij stond vooraf op meer dan 40%. Bij grote winst kan de partij voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten om 6 uur 's avonds. Duitsland wil Russische sabotage en hybride aanvallen tegengaan met een digitaal schild. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een zogenoemde cyberdome voor, met sensoren die hackers detecteren en hinderen. Ook mogen bedrijven drones weren en komt er extra politie. Kunstmatige intelligentie moet spionnen helpen opsporen. Jaguar Land Rover wil de komende 2 jaar mogelijk 4000 banen schrappen. Dat meldt de Britse krant The Times. Het bedrijf bevestigt dat er een vrijwillige vertrekregeling komt en wil in 2 jaar omgerekend 2 miljard euro besparen. Jaguar Land Rover zegt zelf niets over het exacte aantal banen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Plaats 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% van de kiesgerechtigden gestemd. 5 jaar geleden was dat 22,4%. Volgens de kiescommissie verlopen de verkiezingen rustig. De stembureaus sluiten om 6 uur. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders in Nijmegen gaat zondag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus noemt veiligheidsoverweging als reden. De politie gaf geen negatief advies, maar door het verwachte bezoekersaantal was beveiliging nodig. Die kon niet worden geregeld. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze reisden vanuit Moskou via het Poolse Zezov naar Oekraïne. In Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later op zondag zijn gesprekken gepland met president Volodymyr Zelensky. Het is hun eerste bezoek aan Oekraïne. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% van de kiesgerechtigden gestemd. 5 jaar geleden was dat 22,4%. Volgens de kiescommissie verlopen de verkiezingen rustig. De stembureaus sluiten om 6 uur. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders in Nijmegen gaat zondag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus noemt veiligheidsoverwegingen als reden. De politie gaf geen negatief advies, maar door het verwachte bezoekersaantal was beveiliging nodig. Die kon niet worden geregeld. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze reisden vanuit Moskou via het Poolse Rzeszów naar Oekraïne. In Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later op zondag zijn gesprekken gepland met president Volodymyr Zelensky. Het is hun eerste bezoek aan Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Paspoort? Check.
6: Ticket?
5: Check.
6: Reisverzekering?
5: Oeps.
6: Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis?
5: Kan.
6: Het hele jaar onderweg?
5: Kan ook.
6: Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Riaki, kuntur de France. Start bodia, kun koffie douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa 7,95. Brinda, kuvile bos, avion blanc, pino noir, of rosé. Dos butter,

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Rise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Harry Winterswijk met het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Ook afgevaardigden uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland doen mee. Volgens Zelensky volgen meerdere gespreksrondes. Oliekartel OPEC Plus verhoogt de productiedoelen volgende maand niet verder. Een kerngroep van 7 leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, houdt de huidige quota aan. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afspraken door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% van de kiesgerechtigden gestemd. 5 jaar geleden was dat 22,4%. Volgens de kiescommissie verlopen de verkiezingen rustig. De stembureaus sluiten om 6 uur. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

beste catamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.

12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert in Kiev gesprekken met Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Ook afgevaardigden uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland doen mee. Volgens Zelensky volgen meerdere gespreksrondes. Oliekartel. OPEC Plus verhoogt de productiedoelen volgende maand niet verder. Een kerngroep van 7 leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, houdt de huidige quota aan. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afspraken door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% van de kiesgerechtigden gestemd. 5 jaar geleden was dat 22,4%. Volgens de kiescommissie verlopen de verkiezingen rustig. De stembureaus sluiten om 6 uur. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht, de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de Prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. In Amsterdam zijn zondagmiddag op de Dam de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig. Organisator Shashi Paudial is tevreden over de opkomst. Zijn stichting Nepal Fonds heeft €20.000 ingezameld. Bij de ramp vielen bijna 1400 doden. China steekt omgerekend zo'n 47 miljard euro in minstens 8 grote banken en verzekeraars. Beijing betaalt ruim 80% via speciale obligaties. Met de investering wil de overheid buffers versterken, meer leningen mogelijk maken en de economische groei ondersteunen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert in Kiev gesprekken met Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Ook afgevaardigden uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland doen mee. Volgens Zelensky volgen meerdere gespreksrondes. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: zondagmiddag is begonnen bij Paradise met Doe op je radio. Beautiful thing, hoorde je.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Toch wel de zondag van het bijkomen. Tenminste, als je naar Curaçao North Sea Jazz bent geweest, dan is dit eindelijk een dag waarop je niet meer hoeft. Tenminste, ik heb dat wel altijd. Dat na die 3 dagen volle bak, dansen, interviewen, drukte, dat het eindelijk eventjes stil is. Nou ja, iets minder, want ik ben nog steeds in je oren aan het tetteren. Of ja, je kan me altijd zachter zetten. Dat is het voordeel wel. Ik hoop dat je een lekkere zondag hebt als je niet naar Curaçao North Sea Jazz bent geweest. Dat ik er iets moois van mag maken samen met jou. Want dit is Weekend Vibes. Ik ben altijd benieuwd, wat zijn jouw vibes? Wat wil jij horen op jouw zondagmiddag? Dat kun je doorsturen via 6751031. Misschien wel iets om na te genieten van Curaçao North Sea Jazz. Laat het eventjes weten. Montel Jordan is onderweg in de eerste door je Eddie Grant en Electric Avenue.

Jordan op Paradise FM tijdens Weekend Vibes. En ik kreeg van Erik binnen dat hij vooral rustig aandoet deze zondag. Inderdaad, even bijkomen van Kurt Solucci Jazz. Nog steeds van de vrijdag. Die heeft hij er meegepakt. En daarvan toch wel de highlight, zegt hij. Toto, Rosanna ga ik voor je draaien, Erik. Enjoy. Allemaal.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, hoorde je bij Paradise. En over de powervrouwen met dikke stemmen gesproken, zometeen komen er nog twee aan. Shakira en Rihanna zijn onderweg en ook de Cutting Crew hoor je zo.
1: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
4: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker. Met Fish Friday.

0: Het is inmiddels 25 jaar geleden dat haar grote doorbraak was met Whenever, Wherever, Shakira hoorde je.
1: Paradise FM.
0: En toen bijna 10 jaar later kwam ze in aanraking met Rihanna en kwam deze er ook nog bij op de hitlijsten. Can't Remember to Forget You hoorde je. En ze is ook nog lang niet vergeten waar ze vandaan komt. Want het is natuurlijk een tijdje dat ze al buiten de grenzen van Colombia super beroemd en populair is. Maar ook daar komt ze nog heel vaak terug. En zeker na de grote aardbevingen afgelopen maand is ze bijvoorbeeld de regio Chocó gaan opzoeken, waar de grootste getroffen area's waren. Daar zijn 280 mensen om het leven gekomen. Nou, ze heeft beloofd om in die regio 10 nieuwe scholen te gaan bouwen. Dat zijn toch mooie dingen dat je, ondanks dat je misschien totaal niet meer around bent waar je vandaan komt, dat je met je hart daar nog steeds bij betrokken bent. Het wordt alweer 50 volgend jaar. Altijd als je dat soort feitjes aan het opnoemen bent, dan denk je, waar gaat de tijd heen? Het gaat knijterhard. We gaan alweer richting de klok van 1 uur zometeen. Eerst nog Alvaro Soler. Dit is Loco.

I knew you were waiting, hoorde je bij Paradise. Ja, sommige mensen die hebben daar helemaal geen boodschap aan. Paradise FM. Die laten je gewoon lekker wachten. Ik had laatst nog een surfles die ik dan gaf. En de mensen hadden van tevoren al laten weten, we zijn een paar minuutjes later. En dan denk ik in mijn hoofd, 5, 10, hooguit een kwartier. Maar ja, na 25 minuten ben ik dan toch maar even gaan bellen. En toen waren ze inderdaad bijna op de locatie waar we hadden afgesproken. Maar ja, ik denk dan toch, hoe kan je een half uur te laat komen? Het, ja, misschien is dit heel overdreven en denken mensen die luisteren nu, jeetje, je woont op Curaçao, normaal, dat gebeurt gewoon. Maar ik denk toch, ja, ik weet niet, ik voel die pressure ook heel erg. Als ik weet dat er iemand op mij zit te wachten, dan schaam ik me al als ik 5 minuutjes te laat ben eigenlijk. Maar goed, sommige mensen, dat lijkt me ook weer ergens heerlijk. Dat je daar helemaal niet druk om hoeft te maken. Dat je daar gewoon heel relaxed in bent en denkt, ja, een half uurtje te laat. Wat maakt het ook eigenlijk uit op een mensenleven? Iets meer dan 7 seconds, dat wel. Die hoor je nu van Justin Noor.

To the Top hoorde je bij Paradise. De After North Sea Jazz editie van Weekend Vibes. En om een beetje bij te komen, zometeen de hangover songs in de tractualiteit. Je mag er alvast over nadenken. Ook Ed Sheeran en zo. En Katrina and the Waves komt eraan. I'll make you

0: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The Mermaid.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Arie Winterswijk met het nieuws. De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev spraken ze over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Witkoff noemt de gesprekken inhoudelijk en bemoedigend. Er komt een vervolg. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Ze vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. In Amsterdam zijn zondagmiddag op de Dam de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig. Organisator Shashi Paudial is tevreden over de opkomst. Zijn stichting Nepal Fonds heeft €20.000 ingezameld. Bij de ramp vielen bijna 1400 doden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Nadine Roos.
4: De ultieme nummers om mee bij te komen. De hangover songs in de Tracks van die tijd zo.

0: opzet van wat de request gaat zijn in de Trektualiteit vandaag. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, hoorde je.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Want we hebben natuurlijk 3 hele dikke dagen achter de rug. Maar kan ook zijn dat je daar een beetje van moet bijkomen deze ochtend, middag, dag. Ik kan me voorstellen dat je een klein katertje hebt misschien van die 3 dagen. Ik moet zelf ook nog een klein beetje herstellen. En dat doen we met de hangover songs vandaag in de Trektualiteit. Nummers die gaan over de flinke feest hebben gehad. Eigenlijk, ja, je mag het invullen zoals jij wil. Waar moet je aan denken? Of gewoon een nummer wat een beetje rustig is, waar je rustig mee kan bijkomen. Dat kan natuurlijk ook nog. Je stuurt het in ieder geval door via 6751031. Of via een berichtje in de Paradise FM app. Dan komt die van jou misschien zo voorbij. Eerst hoor je Ed Sheeran en die A-Team.

0: Lekker meezingen met jouw favoriete history natuurlijk hier op Paradise Web met de Backstreet Boys.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Al zing je vandaag misschien een toontje lager na 3 dagen Curaçao Dirty Jazz. Is het vandaag de ultieme bijkomdag? Of heb je een ander feestje gepakt? Dat zou zomaar kunnen op de zaterdag. En dat je vanmiddag nog steeds rustig aan het doen bent. Welke nummers passen daarbij? Dat vroeg ik jou net. En ik heb deze binnengekregen van Klaas. Want Tayo Cruz heeft natuurlijk een nummer gemaakt dat zelfs zo heet.

optie 1 vandaag. Lisanne die kwam met Katy Perry en Last Friday Night. Ja, ook een goede, maar je hebt ook nog een alternatieve keuze. Bernard die kwam namelijk met de Dubliners. En gelukkig waren het voor ons.

als je daar wel goed op gaat, dan heb je dus optie 3 naar 6751031. Ik deze nog één keer met je door. Optie 1, Tayo Cruz Hangover. Optie 2, Last Friday Night, Katy Perry. En optie 3, The Dubliners met 7 Drunken Nights.

de heerlijke uithalen. Sam Brown. Stop, hoorde je bij Paradise FM. Waar we gaan kijken naar de uitslag van de track to the tijd over de hangover songs. Het is niet geworden Last Friday Night. Ook niet Seven Drunken Nights. Maar de hangover van Tyre Cruz is de allergrootste vandaag. Klaas heeft gewonnen.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: fans in Mexico zullen flink balen.
1: Paradise FM.
0: Raise your glass, hoorde je bij Paradise, maar er valt weinig te proosten in Mexico City, want het zou daar na 2 decades, dus 20 jaar, eindelijk weer gaan optreden, maar nu zijn er door verschillende logistieke omstandigheden geen opties meer om het concert te laten doorgaan, vertelt Pink. Dus kort geleden had ik het hier nog over. Toen zei ik, oh, er komt eindelijk voor de fans in Mexico weer een Pink-concert aan. Nou, daar is dus weer een dikke streep doorgezet. Er is ook nog geen nieuwe datum op de agenda gekomen. Dus voor iedereen die daarheen gaat, zou gaan, kan zichzelf een refund toerekenen. Maar dat is natuurlijk niet wat de echte fans zouden willen. Dus hopelijk komt daar dan toch nog weer een concert aan van Pink. Die trouwens wel gewoon weer optreedt in San Diego komende week. Dus ja, ergens ligt het in ieder geval niet bij haar, maar bij de logistieke omstandigheden van de plekken waar ze optrad daar. Helaas, voor de Pink-fans dus. Maar je hoort er natuurlijk hier wel gewoon op Paradise Web. Sophie Jelwold werkt er ook. En hier is Marco.

We hebben Murder on the Dance Floor onderweg naar 2 uur. Dat betekent dat ik je alleen ga laten. Maar dat doe ik met hele fijne muziek. Zo meteen hoor je Dolly Parton. Nog even een kleine ode aan The Legend die helaas is overleden. 9 to 5 komt eraan. Duran Duran ga je ook nog horen. En eerst Chad Kroeger. Dit is Hero. Ik ben er morgen trouwens ook weer. Tussen 10 en 12 neem ik de shift van Joris over. Dus ik zou zeggen bon simang en tot morgen.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
0: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner... onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen... die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky... en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev spraken ze over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Witkoff noemt de gesprekken inhoudelijk en bemoedigend. Er komt een vervolg. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Ze vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht... de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. In Amsterdam zijn zondagmiddag op de Dam de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig. Organisator Shashi Paudial is tevreden over de opkomst. Zijn stichting Nepal Fonds heeft 20.000 euro ingezameld. Bij de ramp vielen bijna 1400 doden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanval op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieve voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. In New Delhi zijn zeker 3 mensen omgekomen door het instorten van een woongebouw. Volgens Indiase media zitten vermoedelijk tientallen studenten onder het puin. In het gebouw waren zondag rond 1:30 middag zeker 50 mensen aanwezig. In de kelder waren bouwwerkzaamheden bezig. Bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt had om 4:00 middags 65,3% gestemd. De kiescommissie baseert dat op steekproeven. Briefstemmen zijn niet meegerekend. In 2021 was de totale opkomst 60,3%. De stembureaus sluiten om 6:00 avonds. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Frans is 80.
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
0: Exactement.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, ku un tour de France. Start bo dia, ku un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, ku vile bo sa Vion Blanc, Pinot Noir, of Rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lex Jansen met het nieuws. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieven voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. In New Delhi zijn zeker 3 mensen omgekomen door het instorten van een woongebouw. Volgens Indiase media zitten vermoedelijk tientallen studenten onder het puin. In het gebouw waren zondag rond 2:30 middags zeker 50 mensen aanwezig. In de kelder waren bouwwerkzaamheden bezig. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Zij vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Lahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieven voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. In New Delhi zijn zeker 3 mensen omgekomen door het instorten van een woongebouw. Volgens Indiase media zitten vermoedelijk tientallen studenten onder het puin. In het gebouw waren zondag rond 2:30 's middags zeker 50 mensen aanwezig. In de kelder waren bouwwerkzaamheden bezig. Bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt had om 4:00 's middags 65,3% gestemd. De kiescommissie baseert dat op steekproeven. Briefstemmen zijn niet meegerekend. In 2021 was de totale opkomst 60,3%. De stembureaus sluiten om 6:00 's avonds. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate's Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakt hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieven voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

De boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
3: Lex Jansen met het nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakt hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Libanese president Joseph Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieve für Deutschland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: hele vriendelijke vraag. Zou je ermee kunnen beginnen? Nou, bij deze dus heb ik het gedaan. Shaggy and in the summertime. Hoewel het hier altijd zomer is, hè? Vanaf 1 januari tot 31 december hebben we hier te maken met summertime. Maar ja, voor heel veel landen is dat dus niet zo, hè? Zo is het. Nou, Riven en Shaggy in the summertime. Hallo? Ik neem toch wel nu de bekende stem op zondagavond op Paradise FM. En natuurlijk ambiente tot 9 uur. Het was weer een gezellige weekend. Het leek wel op een lang, lang weekend. Dat had natuurlijk al te maken met Curaçao North Sea Jazz. Je zou kunnen zeggen vanaf woensdagavond al, hè, in Ponda. En daarna de 3 dagen van jazz. Moet het wel zo'n beetje het gevoel hebben inderdaad dat het een lang weekend is geweest. Maar goed, vanaf nu dus mang na obra. En het geldt zeker voor mij.
1: It's the weekend. And this is
2: David Arisa.
0: Ja. Hou jij van Latijn?

0: Artiest uit Bogota. Muziek van Fonseca, Historia de Amor. Het is een 47-jarige artiest. Juan Fernando Fonseca is zijn volledige naam. En zijn derde naam gebruikt hij dus ook gelijk voor artiest zijnde. Zijn achternaam eindigt met Carrera, met twee R. Ja, Juan Fernando Fonseca Carrera. En de achternaam Carrera komt heel vaak voor in Colombia. Let maar op, mocht je er naartoe gaan. Als je dat dus vergelijkt met Nederlands, het meest komende achternaam in Holland is De Jong. Ja, zo zie je maar weer, hè? Nou, en zo is het ook onder andere in Colombia, Carrera. Trouwens, Ariza, achternaam, komt ook heel vaak voor in Colombia.
1: Ambiente.
0: Zondagavond is het altijd gezellig op de radio, want dan is namelijk Ambiente aan. En wij gaan naar de man met de pieperende stem. Hier is...

0: daarna kon hij op zichzelf doorgaan en met heel veel succes. Muziek van Romeo Santos en in november is hij hier in Vivo. Ja, dat wordt sparen voor alle fans. Hoe loopt je weekend? Wat heb je zo'n beetje gedaan? Heb je trouwens ook leuke herinneringen van overgehouden? Sommige mensen blijven gewoon lekker thuis, eventjes lekker niks doen. Dat hoort erbij op zo'n zondag. Anderen zijn wel heel druk en maken een hele weekend vol. Een hele strakke agenda hebben ze. Ja, ook op een zondag, moet je nagaan. Ik neem aan, dansen hoort er uiteraard ook nog bij. Zometeen muziek eind de jaren 60, begin de jaren 70. De Beatles komt eraan, maar eerst even presente. Muziek van Hugel, Emmanuel en Angel. Moving to the Sun.
1: Ambiente.
2: Ambiente.
1: Ambiente.

Ja, dat moet er tijd zijn van Hermanito Narváez. Een hele bekende DJ, eind de jaren 60, begin de jaren 70, hier op Curaçao. Hij is nog steeds actief en bovendien, ik heb nog dagelijks contact met hem. Nu zit hij meer in de televisie, maar in de jaren 70 en tot aan de jaren 80 was hij superactief op de radio. Ik zeg het maar, want hij heeft dit destijds een hit gemaakt op de radio. Zo is het nou eenmaal. Trouwens, opladi oplada, heel veel artiesten hebben het daar ook nog gezongen. De leukste cover vond ik toch altijd die van Celia Cruz. En dat klopt destijds.

Ja, die mevrouw was echt fantastisch, Celia Cruz. Begin de jaren 90 stond het weer opnieuw op de top 40. Oké, zeg, aan de muziek merk je het, hè? Dit is Ambiente en Paradise FM.

dit maar uiteindelijk. Dit was dus Karol G, La Vida Es Una. En daar heeft ze helemaal gelijk in. We gaan een klein beetje rustig aan doen in de komende minuten. Rustig aan, dat hoort ook in ambiente. Tevens wordt dit ook de langste track voor dit uur. Ik draai namelijk de albumversie. Hier is Bryan Adams.

0: Ik heb even de tijd. Het is zo'n mooie single van hem. Ik dacht, weet je wat? Ik draai gewoon zeg maar de albumversie van het nummer Everything I Do It For You. Muziek van Bryan Adams. Even terug, een flinke hit voor hem. En het was hier een razend populaire track. Even een slokje water tussendoor. Het zit hier lekker in de airco, maar veel water drinken waar je ook zit is belangrijk in de komende tijd, want we zitten in de warmste periode van het jaar. Oei, oei, oei, oei, oei, ta caliente. Het is echt hartstikke warm. 33 graden. Met af en toe een gevoelstemperatuur van zo'n 37 graden. Zo is het. Maar dat hoort bij september en een gedeelte van oktober. Je luistert naar Ambiente, mijn naam is David Ariza en dit is weer Paradise FM. Het programma Ambiente, dit programma dus, de zondagavondshow, wordt ook in Nederland uitgezonden via Havenstad Radio. De naam zegt het al zo'n beetje, in Rotterdam is dat, via de radio kan je het allemaal horen op de zondagavond tussen 7 en 9 uur. Dus gelijktijdig met hier op Curaçao, maar uiteraard, je weet het, Nederlandse tijd. 6 uur verschil, dus daar zo al diep in de nacht. Maar in oktober, in de laatste weekend van oktober, komt heel snel daar weer een eind aan. Goed. Wil je contact maken met ons? Onder andere vertellen wat je vindt van de programmering van Paradise FM? Doe dat op de vaste applijn van Paradise FM. En dat is 675-1031. Heb je niet altijd een radio bij je, maar de telefoon juist wel? Zoek dan even de app van Paradise FM. Op de Play Store kan je dat allemaal vinden. En we hebben ook nog natuurlijk de paradisefm.cw. Op de laatstgenoemde adres kan je natuurlijk ook je laatste nieuws horen en lezen. Laat ons weten wat je vindt uiteindelijk van de programmering.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend.

Muziek van Bonnie Cepeda uit de Dominicaanse Republiek en Estoy Caliente. Hij is een componist, pianist en maakt altijd gezelligheid met zijn heerlijke meringue. Inmiddels is hij 72 jaar.

0: In het Spaans. Toffe verre muziek van Karin León. Dat is de naam van de artiest. En het lied heet Busca. Ik ben dus hard aan het zoeken. En dan denk je van, hè? Dat is toch een man die aan het zingen is? Ja, dat klopt wel. Dat is een man. Maar de naam Karin komt voor bij mannen en ook bij vrouwen. Alleen de klemtoon leg je heel vaak anders. Bij de vrouwen, Karin. En bij de mannen, Karin. Dus Karin León en Busca. Overigens, Karin León, dat is zijn artiestennaam. Maar die man heet gewoon Oscar Armando Diaz. En de achternaam blijft gelukkig wel gelijk. Dat blijft dus gewoon León. Het is een 37-jarige artiest uit Mexico.
1: Ambiente.
0: Ik kijk even snel op de thermometer. En het is nu 28 graden. En de gevoelstemperatuur is 33 graden. En dat allemaal 8 uur 's avonds. Ja, het is de warmste periode van het jaar. Dus het enige wat ik kan zeggen is veel water drinken. Als het kan, iets rustiger aan. En zeker dat in de middaguren. En doe gewoon rustig aan waarin de warmte niet te dragen is. Komt goed. Voor de klok van 8 uur laten we eerst even een lekkere salsa tegenaan gooien. Hier is Tito Nieves, Sonámbulo.